0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Protest aan het adres van Ed Sheeran op zijn eerste concert sinds de hele Macklemore-heisa in Philadelphia in de VS. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt heeft. Nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium. Aan het concertgebouw werd dan ook geprotesteerd pro-Palestina. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De zanger heeft zich ook geëxcuseerd. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde naar het Witte Huis, dat willen ze niet bevestigen. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat nu 11e, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Friends. Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisatoren ermee dreigden de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt, maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
2: 391B.
3: 637J.
4: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
3: Yes, zalig!
1: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

0: altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh. Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Yellow. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
5: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
4: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.
3: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
6: 391B.
7: 637J.
8: Jij wint een reischeck van €2.500!
7: Oh, zalig!
3: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door.

0: Topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top.
1: Move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
7: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
14: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon. It's a
16: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu

0: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Hallo.
0: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
1: Ja, ik wil autotechniek studeren.
0: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
1: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
0: Ja.
1: En dan krijg ik misschien wat centjes.
0: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat,
7: en hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
5: Wat gaat
8: dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Dit is Top!
10: Top headlines van 9 met vooraan het nieuws. Een emotionele Ed Sheeran op het podium. Meer hoor je van Niels. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu vijfde. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat zesde. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijkspel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
12: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten de 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We houden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
11: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
13: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
11: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
10: Goedemorgen, het is overal uitkijken voor een nat wegdek. En vertraagt het u ook op de binnenring van Brussel momenteel. Tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen-Woluwelaan sta je daar een kwartier in de rij. Op een andere vierde plaats is het minder dan 10.
14: Top check-in zit erop. Luisteraars Elien uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
15: 391B.
16: 637J.
17: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
16: Zalig!
14: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Jonathan. Sam van Helleputten.
10: Vandaag is het autoloze zondag, maar absoluut geen muziekloze zondag. Kan je ons het best ontbijt op zondag verwennen met topmuziek? Nu Chris Cross Amsterdam.

De ching to ching. We make you move. Een goeiemorgen krijg je van Jesse J. En ook van mij natuurlijk. Ik ben Jonathan. Het is zondagochtend iets na 9. Die gordijnen die zwaaien zo stilaan overal open in Vlaanderen en Brussel. De rolluiken die klimmen omhoog. Maar schrik wel niet. Die eerste blik naar buiten. Het is niet zo'n fijn zicht. Ik zou zeggen, vloek maar eens kort. Maar kan je wel geruststellen al meteen dat als jouw buitenplannen later vandaag ingepland zijn, dat het er wel anders gaat uitzien. Dat je niet meteen de paraplu gaat nodig hebben dan. Zeg, we moeten nog even door die bakker, door de regen ploeteren, of te voet of met die fiets in de regen door het centrum met die autoloze zondag. Maar straks wordt het beter. Jawel, het gaat zo stilaan opklaren en opdrogen. Het gaat een fantastisch mooi zondag worden. Misschien zien we later nog de zon vandaag. Bij Top is het nu al zonnig met Another 54 Ultra.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: De mist je datjes van Connections.
4: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
5: Ah, miljard gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

De megahit van Swedish House Mafia, Wait So Long van vorig jaar. Tophit, helaas wel zonder bekroning. Bekroning van de nummer 1 in de Tophit 40 toen. Maar deze keer is het wel gelukt met de nieuwe single. De opvolger deze week bovenaan de Tophit 40 geklommen met Happiness Is So Sad. Ja, en hoe dat gaat evolueren, dat hoor je vrijdag en zaterdag tussen 1 en 4. Trouwens, straks een flashback naar de 90s met een zeer belangrijke vraag. En ik hoop echt dat het antwoord ja is. Eerst Solar Skin.

0: Yes, we dance, bed op, we make you move, bed op. Straks trouwens meteen aan de slag met een goede workout. Doe die zweetband maar aan en klaar voor de push-ups met de freestylers. Maar eerst even naar het verkeer. Het is helaas ook file rijden op een zondagochtend. De langste vertraging op dit moment is op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Berchem en Deurne doe je er een kwartier langer over. Op een andere fileplaats is het gelukkig minder dan 10.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wow.
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag scouts weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
4: Wow.
2: Van Vibra.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee? Met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Sorry papi, ja sorry als je nu ook live top kijkt. Je weet dat je via topradio.be VTM Go live in de studio kan binnenkijken. Dirk die kijkt ook live mee, stuurde mij in de app. Hey Jonathan, goedemorgen, hoe is het? Zeg, heb je een zwaar feestje gehad, want je ziet er ongelooflijk moe uit. Ja, het zijn inderdaad zeer kleine ogen vanochtend, heb je goed opgemerkt. Maar helaas, ik wou dat het van een feestje was, maar het was gewoon een zeer, zeer slechte nacht. Ik denk dat ik iets gegeten heb dat heel zwaar op mijn maag lag. En dat heeft me echt wel de slaap gekost die ik nodig had. Maar hey, zelfs met kleine oogjes en met weinig slaap gaan we er hier samen een lap op geven. Een dik feest van maken op zondagochtend, zoals het altijd hoort op top. We gaan trouwens een paar top dance hits straks in de mix gaan gooien. En nu al fun met Dada Life. Goedemorgen.

0: Tje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
6: Wauw, dat is goed nieuws.
5: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstouw ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
8: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
9: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
8: En handen die vanzelf werk zien.
9: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
8: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
9: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
7: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
10: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

Ja, je hoort het net op 9 uur in de top headlines. Ed Sheeran die was behoorlijk aangedaan tijdens zijn eerste optreden. Dat was allemaal na die rel met Macklemore. Hij sloeg mea culpa. Het waren moeilijke beslissingen, zei hij. En daarbij had hij fouten gemaakt. Oninteresseert ons vooral de goede muziek. Weet je wat? We draaien gewoon Macklemore in de mix. We genieten nu van niets wansen, maar dansen. Op zondagochtend.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Dit hoor je op Top

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move.
1: Top. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
0: Dit is Top.
2: Blijkbaar wordt er weer minder getelewerd, minder telewerdagen. Meer horen nu van Niels in de top headlines.
3: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Je hoort Kathleen Jacobs.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden. In plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
5: 391B.
6: 637J.
7: Jij wint een reischeck van €2.500!
6: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Jonathan van Helleputten.
2: Regendruppels tikken tegen het raam, maar dat geluid verdrinken we nu met zonnige beats in jouw speakers bij Top. Henri Pierre.

Hey, heel fijn dat je erbij bent op zondagochtend. Ben Jonathan, we gaan het nog samen doen tot 1 uur met geweldig goede muziek. Je weet, de auto is vandaag niet welkom in het centrum, autoloze zondag. Enkel misschien voor een noodgeval kan het wel dat je even door moet, maar hopelijk is dat niet het geval. Hè. Cool Band mag wel.

Ja, een samenwerking van Kevin Harris en Jazzy die toch wel naar meer smaakt is. Samen plaat in Satisfy. En op podia deze zomer. Jazzy was bijvoorbeeld special guest tijdens meerdere shows van Kevin Harris. Onder andere was dat in Glasgow en Dublin ook. Zeg, goedemorgen, zondagochtend bij het op. We gaan weer de battle spelen. Millies vs 90s of 90s vs Millies. Het is hoe je het bekijkt natuurlijk. Eentje van de twee kan maar winnen. En het gaat een battle zijn deze keer tussen deze hier. De titelverdediger van de 90s Corona vandaag. En de Rhythm of the Night. En dan de Millies. Deze geweldige classic van Armand van Helden, I Want Your Soul. Wat mag het voor jou zijn? Laat het nu weten in de Top Radio BE-app. Want met jouw stem beslis je mee wie het gaat halen. De 90s met Corona of de Nillies met Armand van Helden. Ik denk dat het een echt bikkelharde strijd gaat worden. Stem mee nu. Doe het via de Top Radio BE-app. Stuur je Nillies of 90s.

0: 90s, VS, Nillies, the battle is on in de Top Radio BR. Doe gewoon rustig mee. Wil je graag Corona horen, stuur je 90s in. Kies je voor Arman van Helden. Dan moet je Nillies insturen. Benieuwd wie het gaat halen.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Top! We make you move.

Hij is gestreden de strijd tussen Nillies en 90s. 90s vs Nillies. De battle is afgelopen. Corona vs Arma van Helden. Emily die stemde 90s. 90s 100%. Zo'n goede plaat. Lien die kiest ook voor 90s. Het ritme van de nacht. Uiteraard voor mij. En Kim kiest dan weer voor Nillies. Net als Stefanie. Nillies, dat is ideaal voor een workout. Het was zoals ik verwacht had. Een zeer, zeer beklijvende en spannende strijd tussen de 90s en de Nillies. Een echte nek-aan-nek race. Het is op een paar stemmen aangekomen. Maar dit heeft het nipt niet gehaald. Dus dat betekent dat de winnaar van de 90s vs Nillies battle Arman van Helden is geworden. Kijk, Stefanie, die kan aan de workout beginnen. Maar ik ga solidair zijn. Ik ga een paar minuutjes meedoen. Arman van Helden, de winnaar van de battle. Het zijn de Nillies.

0: straks trouwens heel wat winnaars, want ze mogen allemaal in onze niet zwansen maar dansen mix. Moving to the Sun is erbij van Hugo. En ook In Your Eyes voor Robin Schulz, maar veel meer dan dat.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: meer niet zwanzen, maar dansen. Ook morgen weer bij Top tussen 11 en 1 met Koen van der Sloot. En zometeen bij Top deze ex nummer 1. Bibi Rexha via Faithless. Hoor je snel bij Top?
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Hey, professional.
7: Ja?
6: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
7: Wauw, dat is goed nieuws.
6: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
8: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
9: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een camionette dat nog geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe versta ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
12: Geen zittend gat, wel goesting.
13: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
12: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
13: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
12: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
11: Modu van. Wie er maakt je dressing je kabinetten een zak slimmer.
14: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Dit is Top.
1: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha.

Ja, is Felix ook een succesvol ondernemer? In de horeca is dat niet vanzelfsprekend. Gaat er zich toch met drie andere Brusselse partners aan wagen. Ze hebben het visrestaurant Le Toucan sur Mer overgenomen. Last Frequency is zo net bij het op. Zeg, die nieuwe werkweek, hij moet nog starten. Gelukkig maar, hè. Ik kan nog een beetje genieten van deze zondag. Maar die nieuwe werkweek starten, dat gaat absoluut lukken met het op. Vanaf morgen 6 uur, dan is er de ochtendclub bij het op om die nieuwe week helemaal top in te zetten. En stel dat het naar het einde toe toch een beetje lastig begint te worden. Die vermoeidheid die begint begrijpelijkerwijs toe te slaan en toe te nemen. Je weet, op vrijdagochtend motiveren we jou nog iets meer met alleen maar vette feest en weekendschijven in de mix. In volle gas, vrijdag in de ochtendclub. Ja, en niets belet jou om straks die even te herbeluisteren. Het kan via de app, via topradio.be. En hou dit altijd in gedachten. Bij Top zit je altijd goed. Komt altijd op zijn pootjes terecht. Komt allemaal goed. It's gonna be alright, you know.

Ja, dit gaat over zo'n drankspelletje. Hè? Als je gisteren ook zo'n drankspel gedaan hebt, zeer gevaarlijk. Hè? En als je er niet goed in bent, dan kan het vanochtend wel eens lastig zijn. Hè? Appetit, Bruno Mars, bij Top. Zeg, ben jij zo'n gelukkige die zo knus in een warm liefdesnest genesteld zit? Wel, dan kan je dit er onmiddellijk altijd vinden.

0: Dit is Top!
1: Morgen maandag lijkt mijn ideale telewerkdag, maar werkgevers lijken minder happig. Top Headlines met Niels. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
3: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
2: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En sport, woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
5: 637J.
6: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
5: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Jonathan van Helleputten.
1: Topmuziek krijg je zo van Silva Bompa, Jonas Blue en Tupac. Eerst kleurrijke bosbloemen. Omdat zondag is, hè?

best mogelijk dat het volume nu al op het maximum staat. Maar stel dat dat toch niet zo is, dat dat er nog niet ver af is. Het komt zeker aan bod zometeen. Want we gaan richting de West Coast met Tupac en Dr. Dre. Ja, dit is echt wel een klassieker hoor. Pure hip-hop's geschiedenis wordt geschreven zometeen. Allee, Tupac komt eraan. Eerst Jonas Blue, Edge of Desire.

Shake It Baby, Shake It Mama. Ah, geef toe, dat is toch supercoole hip-hop op zondagochtend. Tupac en Dr. Dre, California Love. Als er fans van de soap Thuis van de VRT meeluisteren. In de beginperiode heeft Dr. Dre ook nog een rolletje gespeeld. Maar het is absoluut niet dezelfde, kan je al raden. 1995 was het. Enkele jaren later trouwens was er nog zo'n hip-hop en R&B classic van Montel Jordan. Get It On Tonight. Dit is de remix van Silva Bampa. Met een goede beat onder. Get It On Tonight.

0: Het gaat niet ophouden hoor, nog meer 90s classics straks in de mix. Niet zwansen, maar dansen. Dirty Cash Money Talks. Gangsta's Paradise van Coolio.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! Make you move.
2: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.

0: autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is tja-tja-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: You know.

0: Pitbull, give me everything. Je weet, we geven altijd alles bij het op, zelfs op zondag. Niet zwansen, maar dansen. DJW mag straks trouwens nog wat voor feest gaan zorgen. Hou je vast, hij doet het straks met eentje van de Backstreet Boys. En zometeen ook Tops Zondags Plannen Paniek.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Nakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.

Mal Smit en Stay. Jij blijft bij Top, dat zeker. Wat doe je ondertussen? Dat is de vraag. Het is weer tijd voor Top's zondagse plannenpaniek. Wat zit er allemaal in jouw zondagse kop vandaag? Zondag op Top, we gaan dus sharen. Niet alleen met de brunch, maar ook met het zondagse programma. Wat staat er op het menu? Deel jouw plannen in de Top Radio BE-app. Wordt rustig of druk. Laat het even weten. Wie weet help je ook wel collega-luisteraars die nog niet meteen weten waar naartoe. Jouw plan, dat kan misschien wel een tip zijn voor anderen. Hè? Tops, zondagse plannenpaniek. Wat zit er vandaag in jouw zondagse kop? Stuur me de plannen door in de Topradio. BE-app, ondertussen Armin van Buuren.

Cry Just a Little. Ja, wenen wil ik zeker niet zien voorbij komen in de app. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Top maakt je blij. Van brunch tot punch. Hoe smaakt jouw zondag? Brunch, wandelen, familiebezoek, voetbal, feestje. Share is care ook.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
5: Wauw, dat is goed nieuws.
4: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
7: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

Ja, ik kan nu volledig de mist in gaan, want ik weet niet of ik het juist ga uitspreken. Nahuel schrijft een bericht vanuit Argentinië. Jawel, hij luistert momenteel naar Top tijdens de laatste uren van zijn dienst in de 24-uurskiosk in de stad Leniers. Zal ik ook niet goed uitspreken, maar goed. Allee, buen dia, goedemorgen. Ook in Argentinië luistert men naar Top. Christophe die schrijft, droog of nat, niks kan me thuis horen of thuis krijgen met een mountainbiketocht. Gisteren in Dessel, een tocht van 60 kilometer en nu in Casterlee met de mountainbiketocht bezig, van ruim 50 kilometer. En de oortjes in om Top Radio te kunnen luisteren en dat geeft natuurlijk ook een goede boost op de fiets. Hè. Jelle die heeft een goede uittip in West-Vlaanderen moet je zijn, in Poperingen meer bepaald. Daar is er straks de hoppenstoet en bierfeesten. En dat lijkt me dan weer de moeite te zijn. Een stoet en bier. Maar nu kunnen we ook wat dansen. Pet op met Shakira. En Dizzy Rascal. Dit is Loca. Goedemorgen.

Hey, goedemorgen. Hij is bijna weg. De goedemorgen onderweg naar de zondagmiddag met Top. Een apéro en tappenhapje erbij. En één nu van de Belgische zomerhits van dit jaar. Verrassende duo's doen het vaak goed. Ook bij de Delicious en Milo was het bingo. Het is een top 10 hit geworden. Forever Young.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
1: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Dit is Stop!
5: Een crash vannacht bij een achtervolging van een jonge bromfietser onder invloed. Top headlines van 12. Dag Niels.
6: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
7: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
6: De jongen was dus onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijnse persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan ook sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
5: Ik heb zo het gevoel dat de zon er stilaan begint door te komen. Dat is goed nieuws. Op de E34 is er momenteel file rijden richting Turnhout. Er is een ongeval gebeurd tussen Turnhout-West en Turnhout-Centrum. Je verliest daar een kwartier van je tijd. Elders in de file verlies je minder tijd. Minder dan 10 minuten.
8: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
9: 391B.
10: 637J.
11: Jij wint een rijcheck van €2.500.
10: Zalig.
8: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Jonathan van Helleputte.
5: Samen hakken we de knoop door of het een lazy of crazy Sunday wordt. Het is zeker een top zondagmiddag met de zon van Jukkel nu. Goedemiddag.

0: zon komt er stilaan door, maar barbecue weer. Dat is weer iets anders, hè. Koongs en Cooking on Three Burners. Straks gaan we weer de battle op zondagmiddag Lazy of Crazy Sunday. We gaan twee tracks tegenover elkaar zetten. Het is logisch dat de Lazy Sunday track dat een beetje rustiger gaat zijn. En de Crazy, dat is gewoon alle remmen los. Wat het gaat worden, welke tracks in de battle zitten, dat ga je straks horen. En je weet, we hebben super enthousiaste luisteraars. Geertra is er zo eentje. Ik denk, zonder te weten welke de track zo meteen is in de battle, dat zij wel gaat stemmen voor Crazy Sunday. Ik zou zeggen, luister gewoon even mee.
1: Dat zeker een crazy zondag wordt, potverdekken. Ik ga juist zelf 13 kilometer gaan lopen, trail door de bossen. Ik ben nu onderweg naar de marathon die startte in Nieuwpoort vanmorgen voor mijn broer te onderscheppen, voor hem nog een paar kilometer te pacen. Men gaat voor een sub 4 en is kwenu goed bezig. Crazy zondag!
0: Amai, amai, amai, Geertrui. Weet je wat? We gaan er gewoon rustig samen eentje op drinken op die geredelijke zondagmiddag. De zon is welkom en jij ook. Marshmallow is dit.

0: De mistjedatjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ah, oh, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ben je er klaar voor? Want we gaan weer de battle doen op zondagmiddag. Lazy of Crazy Sunday. Welke tracks gaan we tegenover elkaar zetten? Wel, hier is al meteen de eerste mogelijkheid. Als je vandaag nog zo'n beetje in zetelmodus, zo'n beetje rustig aan modus aan toe bent, dan is dit jouw kant van de battle. Geweldige track van Curls and Grey. Maar aan de andere kant heb je ook minstens even geweldige track. Want er zit nog een beetje meer tempo in. Ga je voor Crazy, dan ga je voor deze The Roots. Als je dacht van, ik ga resoluut misschien wel voor Lazy of resoluut voor Crazy, dan is dat misschien nu wel gewijzigd met deze twee kanjers tegenover elkaar. Het is niet zo'n gemakkelijke keuze. Ik zou niet graag in jouw schoenen staan. Mijn stem, dat mag niet. Ik mag geen stem uitbrengen. Ik kan dat ook niet doen. Veel te moeilijk. Maar jij mag dat wel. Je moet het niet, maar je mag het wel. Zo beslis je mee in onze battle en bepaal je mee wat we straks gaan spelen. Ofwel Curls, ofwel The Roots. Lazy of Crazy Sunday in de app. Doorsturen nu. Yeah.

Wat gaat er nu worden vanmiddag? Een lazy of crazy Sunday? Trouwens zo meteen Caution Grey of wordt het Darude en Sandstorm? Het is verwarrend, maar langs de andere kant ook heel duidelijk de stem van Tim. Hij schrijft Lazy Sunday with crazy music. Rolf die gaat voor Darude, crazy dus. Kelly die gaat ook voor crazy. Philip die gaat ook voor crazy. Dus ja, ik kan ze niet allemaal overlopen, maar het is toch wel heel duidelijk. Het is... Ik had het anders verwacht, maar ik moet bekennen, het is niet zo spannend geworden zoals ik verwacht had. Dit is het niet geworden. Met andere woorden, we gaan voor een crazy Sunday met Darude. Dit is de track die jij hebt gekozen. Dit is Darude, Sandstorm.

0: Tracy Sunday, de Sandstorm, The Roots. Opgelast op het kiel. Meld de voorwerp op het derde rijvak op de E19 Antwerpen, net voor de oprit Mechelen-Zuid. Op de E34 is het filerijden richting Turnhout. Door het ongeval verlies je tussen Turnhout-West en Turnhout-Centrum zo'n 10 minuten. Elders in de file is het minder dan 10 minuten.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Meer DJW en niet zwansen maar dansen. Straks bij Kuurt op zondagmiddag. En uiteraard ook meer zwansen, niet zwansen maar dansen. Morgen bij Top vanaf 11 uur. Zeg, zometeen over een drietal minuten, niet meer. De nieuwe nummer 1 uit de Top Hit 40. Er is heel veel happiness onderweg.
1: Dit is Top. We make a
2: move. Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
4: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
7: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
11: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
10: En handen die vanzelf werk zien.
11: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
10: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
11: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
12: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

0: Vorige week was ze te gast, vorige vrijdag, bij Wouter in de Party Room bij Top. Valentine Bézard. Ze is gisteren trouwens gekroond tot Miss West-Vlaanderen. Vriendin van Ruben van Gucht is zo stap dichterij bij de titel van Miss België. Trouwens, als je haar passage bij Wouter wil terugzien en horen, check onze socials zeker. En ontdek ook haar antwoord op Wouters gedurfde vraag. Zo de vraag die niemand durft stellen. Zo meteen is er Kurt Vermeijer. Kurt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik ga even iets doen zoals Wouter doet zo, hè.
1: Oké.
0: De vraag die niemand durft stellen, Kurt.
1: Oei.
0: Hier komt het. Stel,
1: ja.
0: De baas roept zich bij jou.
1: Mm-hmm.
0: En je krijgt een opdracht.
1: Ja.
0: Je mag, hè, de koffers nemen en naar een onbewoond eiland trekken met een collega.
1: Ja.
0: Maar nu de vraag... Wie hoop je stiekem dat het niet is? Dus met welke collega wil je echt niet naar een onbewoond eiland gaan? Wacht, de tijd begint nu te lopen.
1: Kan je goed koken en zo, Jonathan?
0: Olief?
1: Kan je goed koken en zo?
0: Barbecue, als we een barbecue mogen meenemen.
1: Allee,
0: maar
1: het
0: is collega die niet...
1: Ik weet het. Maar kijk, ik ga gewoon niet antwoorden, denk ik. En passen,
0: Kat gepijst. Allee. In the nighttime. De Wouter kan dat dus wel, hè?

0: Dit is Top.
1: 1 uur gepasseerd en is het tijd voor Niels met de Top Headlines. Goedemiddag, Niels.
2: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
3: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
2: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
5: 637J.
6: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
4: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.
1: Soms mag een ex ook eens langskomen. Oei, wat zegt hij nu allemaal? Wel, ik heb het over een ex-top tune of the week natuurlijk. Maupie is onderweg met Just a Little. Goedemiddag.

spannende week deze week voor een pak mensen. Ja, toch zeker als je gaat studeren, dan ben je er bijna zeker van dat het nu toch wel echt begonnen is. Hè? Ja, de hogescholen die zijn al gestart, de universiteiten, daar starten heel veel activiteiten op vanaf maandag. En dan ben je misschien al op zoek geweest naar een kot, dat is ook altijd het spannende moment. Kijken hoe het eruit ziet en hoe het een beetje meevalt of tegenvallen is, dat ook. Bij ons is eigenlijk het soort van nieuwe schooljaar al begonnen op 31 augustus. Ja, dat is ons nieuwe radioseizoen. Hè? En sinds dan kan je tijdens de middag ook luisteren naar DJ W en vooral onze Koen. Er wordt daar een klein beetje gezegd. Maar vooral heel veel gedanst. En dat gaat nu ook gebeuren. Met onder andere deze mix van DJ W. Die, omdat het kan en omdat het weekend is, nog eens passeert. Het moet zo goed maar niet zijn. Dit is hij dus, niet zwansen maar dansen. De mix van DJ W. Voor de volgende 10 minuutjes. Okay.

0: Op de zondag kan er al eens veel gedanst worden en weinig gezwans dankzij onze DJ W. Straks na 2 uur is hij terug. En nu is het tijd voor een, hoe moet ik dat zeggen, een klein leugentje om best wel. Ik geef toe, we doen dat allemaal wel eens. Hè. Zeker als het voor ons eigen voordeel is. Maar dan zijn er soms van die speurneuzen zoals Ella Henderson die ons onmiddellijk doorhebben. Alibi is onderweg naar dit.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

Ella Henderson en Rudy Mantle en Alibi. Straks passeert er een vrouw wiens mama zangeres was. Top. En de papa pianist. En ja, natuurlijk, als je een mama hebt die zingt en een papa die pianist is, dan is het logisch dat je wat later ook in een orkest belandt en op je 20ste plots een heel belangrijke nummer tegenkomt. Want dat is het eerste moment dat we kennis gemaakt hebben met deze track in 1996, was dat I'm Free. Ja, straks komt Jesse eraan van de McKenzie natuurlijk, maar vooral ook van zichzelf. Niet met deze track, maar wel met eentje uit 2002. Het gaat Look At Me Now worden, komt er dus aan, na Alesso en Sasha Destiny.

0: What a Power Woman en Jessie. En Look at Me Now. Als je onderweg bent, een kwartier extra op de Antwerpsring richting Nederland, tussen de Grellelaan en Deurne. Trouwens, de afrit van Deurne die is trouwens ook afgesloten op de Antwerpsring richting Nederland. En hou er ook rekening mee dat in een kleine 70-tal steden en dorpen het vandaag autovrije zondag is. Dus het zou dus kunnen dat je ergens een bordje tegenkomt waarop staat wegomlegging. En ik hoop dan voor jou dat er ook nog een tweede en een derde bordje te vinden is.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Ah, oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

altijd origineel zijn is niet makkelijk. Denk maar aan dit. Ja, het is heel duidelijk natuurlijk. Hè. Die laatste twee noten die heeft Lost Frequencies niet zelf bedacht, maar die heeft hij vrolijk geleend van Stardust, zijn Music Sounds Better With You. En het is vandaag zondag, dat is misschien ook wel een dag waarop je niet altijd origineel kan zijn en er af en toe ook al eens een mopje mag gerecycleerd worden. Denk nu bijvoorbeeld aan het feit dat het vandaag zondag is. Dat is een weekenddag. En wat zou er dan goed passen bij een weekend? Ah, The Weeknd bijvoorbeeld. Ik weet het, dat is een mopje waarbij je een beetje met je ogen begint gaan trollen, maar... niet doen, hè. En gewoon genieten van de weekend.

Straks Poseidon track en het kan twee richtingen uit met die track. Ja, als je luistert naar hetgene wat er gezongen wordt, dan kan het zijn dat je jezelf misschien een klein beetje droevig gaat voelen. Dat je geen zin meer hebt in niks meer. Behalve dan in een zakje chips. Dat je de kast open doet en dan blijkt dat er geen zak chips is. Alles van zo van die toestanden eigenlijk. Maar het zou ook kunnen dat diezelfde track ervoor zorgt dat je je super vrolijk voelt. En dat je onmiddellijk zoiets hebt van, oh, dit zou vaker moeten gebeuren. En dat dus allemaal met dezelfde track straks over 2 minuten.

0: lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: In het echt moet ze het stellen zonder man, althans als we de vakpers moeten geloven. Ray and where is my husband? En als er dan toch toevallig een man langskomt en die wil binnen en ze zegt dit.
1: Here's my key.
0: Ay, niet goed, hè, niet goed.
1: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Hij zou in het echt niet echt zo'n grote roddelaar zijn, Thomas Gray en Rumours. En hier worden ook alleen maar goede roddels verteld. Dat zijn geen echte roddels natuurlijk. Hè. Zoals bijvoorbeeld dat Medusa eraan komt met I Don't Wanna Go Home. Dat is geen roddeltje, het is gewoon waar. Can we

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Stop!
3: Ben je goed in het imiteren van Bert en Ernie? En wel, daar staat over is er nieuws. Nieuws vertel het je nu in de topheadlines.
4: Een goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80. Hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, dat is de stem van Ernie, afgelopen zomer, vond hij dat ook zijn tijd was gekomen. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog onduidelijk. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
3: Oh, je beste Bert en Ernie, imitatie is welkom via de topradio BE, want we hebben een nieuwe stem nodig hè, voor beide trouwens. Onderweg valt het heel goed mee, Antwerpsring richting Nederlands, een klein kwartier extra tussen de Legrellelaan en Deuren. Die afrit in Deuren is trouwens afgesloten op de Antwerpsring richting Nederlands en hou er ook rekening mee dat het autoloze of autoluwe zondag is in heel veel steden en gemeenten. Het is maar dat je het weet.
5: Top check-in zit erop. Luisteraars Elien uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
6: 391B.
7: 637J.
8: Jij wint een reischeck van €2.500.
7: Zalig!
5: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Kurt Vermeijeren.
3: En wel, bij deze is het een vlucht met vooral heel veel goede muziek, zoals Sigala bijvoorbeeld en Melody en ook nog Another and Talk to You. Een goeiemiddag.

0: elke vrijdag en elke zaterdag, dan gebeurt het, dan passeren de meest 40 of de 40 meest gedraaide tracks beter na elkaar, netjes na elkaar, tijdens de top in 40 natuurlijk. En de nummer 8 van afgelopen vrijdag en zaterdag, dat was deze.
1: Dit is Top.
0: Dit is vooral Another and Talk to You.

De hele lijst van de Top 40 die kan je natuurlijk vinden op topradio.be. Dat is onze website. En in de Topradio BE natuurlijk ook. En dan ga je dus ontdekken dat deze Another and Talk to You op 8 geëindigd is. En als je aan DJ's vraagt wat zo het meeste vervelende is, wat ze af en toe wel eens kunnen tegenkomen als ze ergens hun ding gaan doen, ja, dan zijn er toch een paar antwoorden die heel vaak naar voren komen. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, slechte akoestiek is in de zaal, of dat er een of ander draaitafeltje of USB-poortje niet goed wil werken. Dat is vervelend. Maar hetgene wat toch vooral op nummer 1 staat, dat zijn mensen die een track komen aanvragen die totaal niet past in... de set die je op dat moment aan het spelen bent. Vaak zijn dat dan ook mensen die een klein beetje dronken zijn en toch per se hun track er willen doorduwen. Zeg maar iets, stel je voor dat er hier nu ineens iemand zou binnenkomen en die zou zoiets zeggen van ik wil K3. Ja, kunnen we toch niet doen, hè, Alex? Gelukkig is er DJ W met zijn niet zwansen maar dansen. Daar zit geen K3 in, voor alle duidelijkheid, maar wel een pak andere goede tracks.

0: Het gevoel wanneer je last hebt van een klein katertje eigenlijk. I Will Survive was dat. Bericht gezien van Randy trouwens in de Topradio B-app. Hij doet groetjes, ja dat kan ook nog, aan Rens, Ilori, Amadi en ook aan Bates. Ja, die laatste heeft geen voornaam gekregen. Hey, heel veel groetjes terug daar in Woestwezel.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! Make you move.
2: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Black football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Het was gênant en ook wel een beetje grappig tegelijk. Ja, het verhaal waar je zeker niet over kan deze week, van dat Vlaams parlementslid dat vast zat op het toilet. Ja, de man ging rustig ergens iets over vijf naar het toilet zonder gsm en bleek daar dan een hele nacht vast te zitten, in het donker blijkbaar ook nog. Want ja, zo van die hypermoderne toiletten, daar hangt een sensor en die kijkt vooral naar het gemeenschappelijke gedeelte. En ja, daar kon hij niet in, want ja, hij zat vast in het hokje. Hè. Je hebt het verhaal vast ook al meegekregen. Maar er zijn nog andere gênante dingen, zoals bijvoorbeeld dat filmpje dat regelmatig gedeeld wordt vandaag, van Andros Townsend. Dat is een voormalige Engelse international. Die is een beetje gekke dingen aan het doen op het voetbalveld. En wordt letterlijk omvergereden door zo'n zware grasholler. Ja, er is nog iemand anders het grasveld aan het platleggen. En hij wordt toch voor een groot deel omvergereden, maar hij stelt het goed.
1: Wordt topstudent 2026.
0: Ja, in het geval van Andros is het de verhaal dat hem nog lang gaat achtervolgen, want er zijn beelden van. In het geval van de politicus daar in het Vlaams parlement ook wel. Want ja, hij heeft zelf gezorgd dat het wereldnieuws is geworden. Maar ja, toch vooral in Vlaanderen eigenlijk. Maar misschien heb jij ook wel eens iets gênants meegemaakt. Tijdens een of andere studentendop bijvoorbeeld. Of ik zeg maar iets in je studententijd dat je iets hebt uitgestoken van je zegt van... Het zou zo gemakkelijk zijn als niemand dat nog zou weten. En wel, het kan je iets opleveren, want je kan er een kotfeestje mee winnen. Dat kotfeestje dat kan je vooral verdienen tijdens de week van 28 september. Want dan gaan er een heleboel verhalen passeren tijdens Bram en Thibaut tussen 4 en 6 hier bij Top. Maar dan zijn we natuurlijk wel op zoek naar jouw verhaal. Heb je ooit iets super gênants meegemaakt en zou je graag een kotfeestje willen meemaken? Gewoon op onze kosten met alles erop en eraan. Dan moet je het vooral nu laten weten. Dat kan via onze website topradio.be en dan kan je jezelf inschrijven. En als je toevallig geen student meer bent, maar je hebt ook iets best wel gênant meegemaakt, dan mag je het ook altijd delen gewoon via de Topradio B-app. Als berichtje kan ik ook slagen.

0: Emma Bale en Lost Frequencies en Run. Een kwartier is het aanschuiven op de Antwerpsring richting Nederland tussen de Grellelaan en Deurne. Die afrit in Deurne is trouwens afgesloten op die Antwerpsring richting Nederland. En ook 10 minuten extra op de E313 naar Antwerpen vanaf Wommelgem tot Antwerpen-Oost. Dat is dus tot aan de aansluiting van de Antwerpsring. Verder er ook mee rekening houden dat het vandaag autovrije zondag is in een heleboel gemeenten en steden. Als je dus toevallig van plan bent om met de auto richting een of andere binnenstad te rijden om daar gezellig een pannenkoekje te gaan eten. Het zou eens kunnen dat dat niet lukt met de auto.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Dit is Top.

als je wat zorgen in je hoofd hebt. Voilà. Niet alleen vandaag, maar ook de filosofie voor de rest van de week. Goed gedaan van Deepzone, it's gonna be alright. Allee, het is te zeggen. Er gaat online een foto rond van een mugshot. Dat is zo een foto die ze nemen in Amerika van je vooraanzicht en je zijaanzicht wanneer je in contact komt met de politie. Waarbij Jennifer Lopez precies als gearresteerde te zien is. Ja, dat blijkt allemaal niet waar te zijn. Het is iemand die gewoon heel fel lijkt op J-Lo. Maar misschien is deze Save Me Tonight niet gewoon een track van haar, maar was het ook gewoon een soort SOS van J-Lo.

0: bijna 3 uur. Al ja, bijna. Met een klein beetje overdrijving natuurlijk. Dat wil zeggen dat de kans erin zit dat er toch ook nog mensen zijn die nu net wakker worden. Ja, bij deze. Goedemorgen, welkom, dit is Top. Als je toevallig ook zo'n langslaper bent en er zijn soms af en toe andere mensen die zeggen van zeg, eigenlijk zou je wel vlugger uit je bed moeten komen. Ik heb daar straks een heel simpele oplossing voor. Hoe het precies in elkaar zit, ik leg het uit. Nasha Boozy en een barsong.
1: Top. We make you move.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Geen zittend gat, wel goesting.
7: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
8: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
7: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
9: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

ja, als je in de whisky vliegt, dan kan ik het snappen dat je een beetje tipsy wordt. Zelfs nog meer dan dat. Everybody at the bar getting tipsy. Shabuzi a bar song. Onderzoekje gezien, waaruit blijkt dat als je 's ochtends een beetje last hebt om wakker te worden en vooral als je dan op een gegeven moment op het werk belandt, al of niet in een half wakkere of net iets minder wakkere toestand, dan is er een oplossing om ervoor te zorgen dat je jezelf beter gaat voelen. En het is eigenlijk een heel simpele oplossing, eentje die er vanzelf al aanwezig is heel vaak. Naar het schijnt helpt het om gewoon de geur van koffie te verspreiden. Ja, het is een onderzoek dat gebeurd is in Japan. Ze hebben daar een paar studenten 400 milliliter vers gezette koffie, dat schijnt belangrijk te zijn, hebben ze naast hen gezet en ze hebben daar die koffie vooral laten staan, laten geuren. Ervoor zorgen dat de geur mooi in de kamer verspreid werd. En wat bleek, die Japanners die werden daar minder angstig van, minder vermoeid, ze waren ook minder verward en ze hadden minder sombere gevoelens. En dat gewoon van de koffie te ruiken. Hè. Ze hebben er nog ineens van gedronken, gewoon door hem te ruiken was het al in orde. Je vraagt mij natuurlijk af, zou dat bij jou ook werken? En vooral ook, zijn er zo nog andere dingen die jij zo in de ochtend nodig hebt om misschien jouzelf net iets beter te voelen? Dat kan natuurlijk koffie zijn, dat zal bij heel veel mensen koffie zijn. Maar misschien is er nog iets anders waarvan je zegt van, kijk, dat moet ik per se drinken, of dat moet ik per se eten, of daar moet ik per se aan ruiken. Nou, ik weet het niet natuurlijk, wat je allemaal 's ochtends uitsteekt. Om ervoor te zorgen dat ik toch een klein beetje kan functioneren in deze maatschappij en bij uitbreiding gewoon op het werk. En ervoor zorgen dat de baas door heeft dat ik toch nog iets doe. Hè. Dat ik niet gewoon half uur aan het slapen ben. Is er zoiets wat je echt nodig hebt om wakker te worden en om helemaal fris op het werk te zitten, dan mag je het altijd laten weten via de Top Radio BE-app. En misschien eens vragen op het werk of ze wat koffie laten dampen. Hè.

0: so low.
1: Wat heb je zeker nodig om wakker te worden tijdens de ochtend? Ja, blijkbaar volgens een paar Japanners helpt het gewoon de geur van koffie te verspreiden op het werk. En dan zou iedereen al een beetje productiever worden. Ik heb dat jou ook eens gevraagd. Wat heb je zoal nodig? Wel, als het van Regina afhangt, een goede sigaret kan haar plezieren. Een energiedrank heb ik een paar keer zien binnenkomen. Onder andere Femke heeft dat ook doorgestuurd. En als het van Adelson afhangt, gewoon een goede douche pakken.
2: Dit is Top!
1: Ah, wel, Niels heeft ook een goede douche gepakt en hij komt nu langs met de top headlines. Goedemiddag, Niels.
3: Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land is gegeven. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Getuigen van Jehovah mogen vanaf nu plasma, bloedplaatjes of rode en witte bloedcellen krijgen. Nog altijd geen vol bloed. Maar het is toch een versoepeling van het totaalverbod op bloedtransfusies. Dat verbod heeft al aan veel gelovigen het leven gekost. Het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceden 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar van de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: En zon? 3,24 graden, we staan erbij. Dankjewel Niels voor de top headlines. Onderweg kan ik je meegeven dat het nog altijd een kwartier aanschuiven is op de Antwerpsring richting Nederland. Tussen de Grellelaan en Deurne belandt er geen andere file dan is het voor minder dan 10 minuutjes.
2: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
5: 637J.
6: Jij wint een
2: rijcheck van 2500 euro! Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Kurt Vermeijeren.
1: Dit is het weekend van Top met onder andere de Second Voice. Je mag verwachten, Tiësto komt ook langs. En wel Prospa en Clooney. Free your mind. Goedemiddag.

Dit is Weekend van Top, dus met straks ook nog een ereburger uit Breda die passeert wiens business echt supergoed gaat. Hij is niet zo vaak meer in Breda te vinden eigenlijk. Goed. Dat laten we niet aan ons hart komen. Tiësto met de business is onderweg. Maar eerst passeert er een vrouw uit Zweden die zot is van dolfijntjes. Dat heeft ze deze zomer nog uitvoerig gedemonstreerd eigenlijk, tijdens Pukkelpop. En vooral als jij er toevallig bij was, heb je misschien ook wel de dolfijn uitgehangen. Dit is Tiny Tempa, maar vooral Zara Larsson natuurlijk. Daar heb ik het over. En Girls Like.

Ja, de business, als je toevallig in de transportbusiness zit, dan heb je al eens een paar keer... Ja, niet echt ojeje geroepen, maar vooral een beetje gevloekt, denk ik, als je keek naar wat het allemaal kost om te tanken. En niet alleen als je in de transportbusiness zit, maar voor iedereen natuurlijk wel. Daar is een oplossing voor, want tussen 4 en 6 spelen Bram en Thibaut hier volle bak. Op dit moment zit er €350 tankbudget in de pot. Meer info daarover kan je trouwens vinden op topradio.be. Geef toe, dat is goed meegenomen, hè.

0: geen energiedrankjes nodig. Als je Will.i.am hebt en Eva Simons. En This Is Love straks onderweg. MK en Dior na dit.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
1: Dit is Tony.

Dior en MK. En misschien passeert die ook wel tijdens het fantastische feest dat we gaan organiseren. Als jij toevallig onze topstudent 2026 wil worden, ja, dan kan je dus zo'n onvergetelijk kotfeest winnen. Wat je daarvoor moet doen, ah, dat kan je vinden in onze Topradio BE-app en op Topradio.

0: heerlijke, heerlijke zondagnamiddag is het vandaag. En het gaat nog heerlijker worden, toch zeker wat het weer betreft. Want als ik zo kijk in mijn fantastische weer-app, dan zie ik daar tot en met zaterdag alvast geen druppeltje regen. En vooral ook heel veel zon. Bijvoorbeeld op woensdag gaat de zon fel schijnen. En ook op vrijdag en zaterdag zou het een bijna volledig zonnige dag zijn. Dat wil dus ook zeggen dat als er toevallig bij jou een of andere grote glazen koepel is, een groot raam, of ik zeg maar iets, een of andere veranda, die toevallig naar het zuiden gericht is, dan kan het daar zelfs een klein beetje... Ja, we moeten er eerlijk in zijn, kan het daar zelfs een beetje zwoel worden, hè? Zeker op die vrijdag en die zaterdag, als de zon volop gaat schijnen, de echte temperatuur liggen dan maar tussen de 20 en de 23 graden. Maar ja, goed, bij jou gaat het natuurlijk iets warmer zijn. En nu we daar toch al zitten met onze gedachten... DJW gaat je er alvast op voorbereiden dadelijk. Hij start met een kerel die wel perfect past bij deze sfeer. Shanga Paul, zoals hij zichzelf noemt, is onderweg over een klein half minuutje.
1: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.

ze noemen dat ook wel eens een plakijzer. Zo iemand die niet naar huis kan. En je weet dat het laat is. En toch blijf je. Tot echt alle vrienden naar huis zijn. En dan nog. Ah, een beetje vreemd herkenbaar eigenlijk, maar goed. Ja, dit is natuurlijk ook herkenbaar, onze Dance Top 1000. Zo herkenbaar, omdat je me ja, al een paar jaar voorgeschoteld krijgt. Zo de laatste twee weken voor de start van de kerstvakantie. Ja, dit jaar is er ook een kerstvakantie, dat hoop ik toch. In ieder geval, de twee weken voordat die van start gaat, krijg je ook weer een Dance Top 1000. Maar je kan eigenlijk dag en nacht genieten van die Dance Top 1000. De beste tracks die er ooit gemaakt zijn via onze online zender Dance Top 1000. Daar passeren ze in een enorme grote loop, alle 1000, netjes na elkaar. En als je in die lijst gaat kijken, dan kom je daar ook zaken tegen die perfect passen bij deze zondag 20 september. Het eerste bijvoorbeeld heeft te maken met World Cleanup Day. Dat is vandaag, al moet ik toegeven dat het gisteren in Antwerpen ook al gevierd werd. Al ja, gevierd. World Cleanup Day is vooral eigenlijk een dag waarop we extra aandacht moeten hebben voor zwerfvuil. En er is in die Dance Top 1000 wel een track te vinden waar toevallig dust in zit. Stof, meer dan ik.

deze staat natuurlijk in die Dance Top 1000. Goldust van DJ Fresh. En als je hem straks zo iets voor 4 uur helemaal wil horen, ah, ideetje, dan moet je nu een 1 doorsturen als bericht via de Topradio BE. Maar ik kan ook gaan voor een track van Jonas Blue.

0: En ook dat heeft met vandaag te maken. Want als je toevallig rondrijdt met een fast car, dan zou het wel eens kunnen dat je op een paar plaatsen dat niet kan doen vandaag. Want het is natuurlijk vandaag autovrije dag in een heleboel steden en gemeenten. En uiteraard staat deze ook in het eindstop 1000. En nu zijn we eigenlijk om te stemmen. Wie van die twee wil je graag horen? Vlak voor 4 uur ga je dus voor DJ Fresh en Goldtest. Dan moet je een 1 doorsturen. Of toch deze Fast Car. Fast Car, beter van Jonas Blue. Dan moet je nu een 2 doorsturen. Via de Topradio BE-app 1 of 2. Het is nu welkom dus via diezelfde Topradio BE-app. Gewoon als een berichtje. Top. We make
1: you move. Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Hey, professional.
7: Ja?
6: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
7: Wauw, dat is goed nieuws.
6: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
8: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
9: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

Nog een paar verder in elkaar voor het nazomertje. Volgende week, heel volgende week, droog en best veel zon eigenlijk. Henri PFR en zijn Sola. Het zou kunnen dat deze straks helemaal passeert. Dan krijg je DJ Fresh en Goldust. Het heeft alles te maken met de World Cleanup Day. Maar deze Jonas Blue en Fast Car kan ook omdat het op heel veel plaatsen een autoluwe zondag is. Dat zijn twee tracks die ik geplukt heb uit de Dance Top 1000. De lijst, de hele lijst, kan je vinden op topradio.be en in de Topradio BE-app. Maar de vraag vooral van deze zondag is: wie van die twee heeft de meeste stemmen gekregen? Onder andere Jasmin uit Laarne heeft gestemd voor nummer 2. Dat wil zeggen dat we gaan voor Jonas Blue. Maar er is bijvoorbeeld ook nog, wat zie ik er allemaal, Thomas uit Locristi. Hij zegt 1 alstublieft, heerlijk nummer. En gelukkig waren er nog een paar luisteraars, want als het alleen van hen zou afhangen... Ja, dat was de puur gelijke stand natuurlijk. Ik zie hier nog een berichtje van onder andere Mark. Chris heeft ook nog gestemd via de Topradio BE. Geertrui zie ik hier ook nog staan. En uiteindelijk is er één duidelijke winnaar uitgekomen. Jullie missen een klein beetje DJ Fresh. It's like old time. Bij deze is het in orde. It's like old time.

Toby en Lift Me Up. En ik denk dat Mathieu van der Poel geen lift gaat willen. Ja, mag natuurlijk ook niet. Hij is op dit moment volop het beste van zichzelf aan het geven in de Ronde van Luxemburg. En het beste van zichzelf mag je vrij letterlijk nemen, want hij is al 175 kilometer op kop aan het rijden. Dat is vrij veel. Meestal start je als wielrenner niet op 175 kilometer van de meet. Maar goed, op de laatste 35 ongeveer moeten daar nog afgelegd worden. En op dit moment rijdt hij nog altijd voorop. Dus ik denk dat de wijze raad van Robin Schulz, slow it down, dat Mathieu daar niet naar gaat luisteren. En ik snap het ook wel.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Stop.
3: 4 uur is al gepasseerd en is het hoog tijd voor Niels met de top headlines. Goedemiddag Niels.
4: Een goedemiddag. De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
5: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
4: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
3: En zo'n 3-24 graden. Of 22 graden, zoiets ongeveer gaat het zijn. Dankjewel voor de top headlines, beste Niels. Onderweg kan ik je meegeven dat, dat er een ongeval gebeurd is op de Antwerpsring richting Nederland. Dat ongeval is gebeurd rocht van Borgerhout. Je schuift wel aan vanaf Antwerpen-Zuid. Kost je daar op dit moment 10 minuten extra in de richting van Nederland. Maar ja, je weet, een ongeval op de Antwerpsring, dat kan snel wat oplopen. Dus hou er toch maar rekening mee daar.
6: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
7: 391B.
8: 637J.
9: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
8: Yes, zalig!
6: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Kurt Vermeijeren.
3: Wat ook zalig is, is gewoon genieten van de zon die eraan komt volgende week. En dat kan met Google Moving to the Sun. Zal wel zijn, zeg.

Sun. Het zal wel zijn, zeg. Google Animania, Moving to the Sun. En ook een moving richting 5 uur dicht in de Global Dance Chart met Koen. Maar in die tijd, voor het over is, kreeg onder andere nog Peggy Goo in je oren gestopt met Woman. Ook nog Urban Cookie Collective. En The Key, The Secret, komt ook nog langs. Bless mag ook nog verwachten met Terms of Conditions. En dit is ook al op en top zomers. Maar we gaan je zo voorbereiden eigenlijk op volgende week. Dankzij deze, dit is Calvin Harris en Thinking About You. Doe altijd aan jou denken.

het geheim van een goede track. Dat de tekst niet te ingewikkeld moet zijn. Woman van Peggy Goo en iemand die dat ook aan de lijven heeft ondervonden. Lang geleden al in 1993 is Urban Cookie The Key, The Secret. Het zal wel zijn, zeg.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

nochtans kunnen een paar goed gekozen woorden wel helpen. Toch zeker als je iets moet uitleggen dat je hebt uitgestoken. Ik zeg voor iets super gênant dat je ooit hebt meegemaakt. En ja, je moet het dan achteraf gaan uitleggen. Dan kan het wel een beetje helpen natuurlijk, hè, om de goede woorden te kiezen. Wel, toevallig hebben we daar iets voor. Want we zijn op zoek naar topstudent 2026. Je kan die worden als je tenminste jouw gênante, iets wat pijnlijke verhaal met ons deelt. Dat kan via onze website topradio.be. En je kan er een heus kotfeest mee winnen. Maar dan moet jouw verhaal natuurlijk wel super gênant zijn. Hè. Je kan ze al insturen dus via onze website. En vanaf maandag 28 september, dat is niet morgen, maar wel de maandag daarachter, dan ga je de verhalen al horen passeren bij Bram en Thibaut. En de grote finale die wordt gespeeld op 2 oktober. En dan weten we uiteindelijk ook wie dus zo'n feestje op zijn kot kan verwachten. En let erop dat niet te gênant wordt.

0: is een track over henzelf. Florida, David Guetta. Ja, dat zijn toch wel vrouwenmagneten. En straks komen er trouwens nog een paar aan. Usher en Pitbull zijn onderweg, dus als je een vrouw bent, pas maar op, want je plakt straks tegen radio. Als je onderweg bent, Antwerpsring richting Nederland, er is een ongeval gebeurd. De hoogte van Berchem, je schuift al aan vanaf Antwerpen Centrum. Beland je nog in een andere file, dan is het voor minder dan 10 minuutjes.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon. It's a
5: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: dat is stiekem wat DJ's doen. Hè.
1: Thank you, DJ.
0: Voilà, kijk, en een klein bedankje, dat mag er ook altijd wel bij. En als je toevallig aan de drank zit, dat is het probleem. Maar als je niet aan de drank zit en af en toe wel eens een pintje of zo drinkt, of een wijntje vooral. Ja, deze zomer was super warm en het zou wel eens kunnen dat er meer alcohol zit in die wijn. Dat komt doordat de druiven minder water hebben gekregen. Dus als iemand in jouw ogen kijkt en het is een beetje scheel dat ze kijken,

0: Of het al wetenschappelijk onderzocht is, dat moeten we nog eens even uitzoeken. Maar sowieso zorgt muziek ervoor dat je nog wat happier wordt. En onder andere straks Kygo en Take Me Back. Ah, die gaan ervoor zorgen over een paar minuten al.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.

0: Fargo, Take Me Back.
1: Dit is top.
0: Wel, een man die jou toevallig terugbrengt naar de duizend, de shuffle, de duizend, de top duizend shuffle, zo is het. De top duizend. Maar dat ging vlot. Wat was dat allemaal? De top duizend shuffle, dus die zocht ik. Die kan je straks beluisteren tussen 7 en 9 met Christophe Abs. En het is vooral een link natuurlijk naar onze Dance Top 1000 die we gaan presenteren tegen het einde van het jaar. Dat wou ik eigenlijk gewoon zeggen. Soms kan het leven zo simpel zijn. Maar goed, Christophe is er dus straks vanaf 7 uur. Van 7 tot 9 haalt hij ze allemaal door elkaar. Maar dadelijk, om 5 uur, veel belangrijker, krijg je de grootste tracks die op dit moment te horen zijn. Netjes op een rij, dankzij Koen van der Sloten en zijn Global Dance Chart. En dan ga je vooral ook ontdekken of Moving to the Sun van Jugal, of die nog altijd op nummer 1 staat, of we genoeg hebben van de zon. Ja, dan ga je dus ontdekken. Iets voor 7 uur. Voor het zover is, steek je nog een mix in je oren die gemaakt is door DJ W. Dat heeft ook een beetje met onze Koen te maken natuurlijk, want je hoort hem elke maandag tot en met donderdag met niet zwanzen, maar dansen. En nu is het ook een tijd om wat minder te dansen en vooral veel te zwanzen. Of is het omgekeerd?

0: Nieuws.
1: Een goedemiddag. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws.
2: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt, zoals nu het geval is.
1: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valerie van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
3: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
1: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
4: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren, proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
1: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceden 24 uur lang op het circuit van Zolder enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
5: 391B.
6: 637J.
0: Jij wint een reischeck van 2500 euro! Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Global Dance Chart. Koen van der

0: Maandag is de lijst bij mij binnengekomen. Ja, en dan heb ik een hele week lang moeten zwijgen. En dat is niet altijd gemakkelijk.
1: Als ik tegen iemand zeg dat ik zwaag, dan zwaag ik.
0: Het zwijgen is afgelopen. Laten we bekendmaken wat de beste tracks zijn van het moment. Na de top 3 van vorige week.
2: Number 3.
0: Salami of Jamaican Bam Bam.
2: Number 2.
0: De Bausa met Magnetic.
2: Number 1.
0: Moving to the Sun, Yugel. In het weekend is het eigenlijk niet zo moeilijk.
3: De mensen willen dat amuseren.
0: En dat gaan we samen doen. Soms wil je ook gewoon genieten van de muziek. En oké, toegegeven, dit nummer heeft geen potten gebroken in deze lijst, maar wat een sound. Kygo en Danny Teminsky. Heaven on your mind.

die op de hoogte zijn van de feiten dat Prospa een liedje heeft gemaakt met Murda Beats en Baby, blijven in de 15e week gewoon zitten. Dit weekend is er Oktoberfest in september, dat is altijd speciaal. En Adam Port en zijn vrienden van Kind Music, die zullen daar misschien ook wel zijn met Lederhosen. Kind Music.

0: Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoop, mam!
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus. Naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: De Mistje Dutchess van Connections.
11: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
12: Tjuh, dat heb ik gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
14: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: Een actieve onweerszone over het land met...
16: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, ja, ja, schat, ik heb
18: het voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
19: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
20: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
21: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
20: En is dat dan morgen wel opgeladen?
19: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
20: Wow.
19: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
22: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
23: Vanaf morgen XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
24: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: soms is het ook gewoon beter om mensen te zien met het licht uit.
1: Wat heeft die gedronken?
0: En wel ja, Turn the Lights Off, Just Amy, Jack Style en John in de GDC 40 met Alesso nu en One Republic. Every

0: David Guetta die een beetje dezelfde vibe als met Sia heeft kunnen bovenhalen bij deze Bebe Rexha. En Sad Girls in de GDC 40. Sunny Federa, wat zou die gedaan hebben als hij niet met muziek zou bezig zijn?
1: Maybe, I don't know, like maybe an airline pilot or something.
2: Yeah, that could be fun. Yeah.

0: Maatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo Jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

0: Hoe zit dat bij jou, weekend en eten? Bij mij is dat meestal wat uitgebreider dan in de week. In de week moet het soms allemaal snel gaan. En Josh Baker, wat bakt hij allemaal in de pan? Bart gaat zichzelf even voorstellen eerst.
1: Can Josh Baker actually bake? What's your signature dish? So believe it or not, cooking is probably my worst skill. Don't really enjoy it, but what's my signature dish? I'll be real, I just make steak and potatoes almost every day.
0: Wat zegt hij? Steak en patatten. Zou dat fritten zijn of zou die effectief? Toch geen patatten met steak, alstublieft.

0: Min 5 deze week in de zesde week. World Away van Griffin en Band met Ines. En dat is wat muziek kan doen. Je even wegbrengen van deze toch niet altijd even plezante wereld. En zometeen de 20 beste van moment.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Een goeie avond. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
5: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt, zoals nu het geval is.
4: CD&V wil dat op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard wordt.
6: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
4: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
7: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Dat is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
4: Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e, Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
8: Ja, ik ben op zich wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
4: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
3: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
9: 391B.
10: 637J.
11: Jij wint een rijcheck van 2500 euro!
3: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Global Dance Chart. Koen van der Sloten.

met de geweldige sound van Marshmello. En hij doet het niet alleen, samen met de geweldige Cameron Whitcomb. Begint op het gemakske wat gaat komen in deze Hallo.

0: Vaak als je filmpjes ziet op sociale media, dan heb je de content creators die dan ook effectief zeggen van kom, we gaan dit unboxen. En dan kom je samen te weten wat er in het pakje zit. Wel, jij komt samen te weten met mij wat er op nummer 16 staat. Maar eerst moeten we het hebben over een periode waar hij van houdt.
1: I really love songwriting from the 2000s because to me it just feels so original and everyone was just doing the most crazy vocals and just almost, it was almost like skits. They were almost just being funny on songs.
0: Hij heeft zich bezig gehouden met een geweldige track uit 2002. Heel vaak gespeeld, ook bij Top Liberty X, Just a Little Bit More. Ik ben benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Komt deze week nieuw binnen op 6.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
5: Haha, jij bent een slimme.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en bespaar.

0: Dat doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussel Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Het leven van een DJ is niet altijd gemakkelijk en ik heb het niet over mensen die op de radio zitten. Ik heb het dan vooral over mensen die muziek maken en DJ'en en zo. Dat lijkt allemaal heel mooi, maar is dat het ook?
1: Het leven van een DJ gaat niet altijd over rooskleurde maneschijn.
0: We luisteren naar Jess en Ozzy van Another.
1: Wij over de hele wereld en dan moet je nog steeds je eigen shit strijken.
2: Waarom huur je niet gewoon iemand in en die gewoon een beetje meegaat om je shit te strijken?
0: Another, ze zijn nog steeds gewoon hetzelfde gebleven en de was moeten ze ook gewoon nog steeds zelf doen. Het zijn de ideale taakjes in het weekend. Dit is Age.

0: Tijdens een date is het volledig oké om je beste kant te laten zien. En soms is je beste kant laten zien gewoon het licht uitdoen. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Jamaican Bam Bam, Yugal. Number 2. De Bausa met me. Number 1. Zesde week bovenaan, Yugal, Moving to the Sun. Zometeen de dame die op dit ogenblik nog een wandeling aan het maken is met de hond.
1: My secret weapon is actually my dog.
0: Wel, BB, je hebt nog even de tijd om je hond uit te laten. Nog een aantal minuten, want de nummer 10, dat is de nummer 12 van vorige week. DJ Gotcha en Mi Chico.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Adverteren doe je op Topradio. Details op Topradio. Top, we make you
1: Deze week heb ik een tolk moeten inschakelen en dat had alles te maken met de woorden van Jugel. Ja, dat is in het Frans en je zou al kunnen weten dat Frans niet helemaal mijn afdeling is. Jugel die wel heeft gezegd dat een geheim van een goede DJ is dat je de dames kan laten dansen. En als de dames dansen, dan gaat alles vanzelf. Dus ik hoop dat de dames, hey dames, op dit ogenblik beginnen te bewegen. Ja, en de mannen volgen vanzelf, hoop ik. Jugel en Salto, Jamaican. Bam, bam.

dat is ook een beetje wat de bedoeling is, dat je op maandagochtend kan zeggen van kom, take me back naar dat weekend. Maar dan moet je wel iets van dat weekend maken. En het is nog niet te laat als dat nog niet het geval is. Muzikaal zit het alvast goed. Dit is de Bausa en Magnetic.

Deze week blijven ze gewoon zitten op nummer 2 in de GDC 40. En we mogen vandaag een best mooi verhaal vertellen. Want is dit nu AI of niet? Wel, het is begonnen als een AI-track. En het is dan eigenlijk Yugol die zei van... Wacht, ik ga dit even opnieuw maken. En het resultaat staat al weken op 1. Yugol met Moving to the Sun. Number 1.

0: Dit is Top!
1: De ultieme hitroulette van de Dance Top 1000. Dat is op zondagavond bij Top, maar eerst fact. Top heb ik van 7 met Bart. Goedenavond.
2: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
3: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden, 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
2: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
4: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Dus daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
2: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlene Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
5: Ja, ik ben misschien wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
2: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
6: 391B.
7: 637J.
8: Jij wint een
0: rijcheck van 2500 euro! Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Christophe Abs.
1: Met Three Drives on a Fiddle dit uur. Grease 2000, La Bouche, Be My Lover zit er ook tussen. Black Box, Right on Time en nu Robin S. Show Me Love. Goedenavond.
0: Top 1000 Shuffle. Dit is Top. We make you move. 782.

Robin Stone, oftewel Robin S. Kortweg en Love for Love bij Top in de Dance Top 1000 Shuffle. Zondagavond, als je frequent top luistert, dan weet je al dat we in het leukste lijstje duiken van de radio, de Dance Top 1000, weliswaar geshuffeld. En of ze nu hoog of laag genoteerd zijn, voorbij komen, doen ze sowieso de tracks uit de lijst, de Dance Top 1000. Met nu Slam en Lifetimes. A journey.

titel Ride on Time is ontstaan door eigenlijk een grappig misverstand. De heren van Black Box, die destijds amper Engels spraken, sampleden de Amerikaanse zangeres Lolliatta Holloway. Zij zong in haar hit Love Sensation Thank You Baby, 'Cause You're Ride on Time. Nu, de Italiaanse producers verstonden dit als Ride met DE achteraan, on time, en gaven die track dus die naam. Weet je dat ook meteen? En dat is net het leuke aan dit programma, de Dance of 1000 Shuffle. Zeg hem, as promised, La Bouche en Be My Lover.

0: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. We
0: make you move. Top! Dit is de Dance Top 1000 Shuffle. Het beste uit de Dance Top 1000.

sommigen kent in de party scene dat hij een van de meest nuchtere DJ's is. Nu, ik weet zelf, als hij op bezoek is hier bij Top, dat een goede whisky-cola erin kan. Maar het is en blijft bij een proeverke natuurlijk. DJ-licious en Hope. Dag de Kucho, die hoor je zo meteen in het programma met Gregor Salto. Can't Stop Playing, na deze Three Drives on a Vinyl. Grease 2000, en die gaat een ferm tikkeltje luider in de studio.

morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

Het is exact 25 jaar geleden dat deze Starlight uitkwam. En om dit groots te vieren, organiseert de man achter Starlight volgende week, 24 september, een speciaal jubileum-evenement in de legendarische Rex Club in Parijs. De toch wel bakermat van de Franse dansmuziek. De Superman Lovers, Ten Snake nu bij Top in de Dance 1000 Shuffle. Dit is Comma Cat.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de... Dit is Top, we make you move. Dance Top 1000 Shuffle 15.

LMFAO, een party rock anthem. En met al die tracks die al zijn gepasseerd, kan je toch wel stellen dat het een feestje is op de radio op deze zondagavond. Jij luistert Dance op 1000 Shuffle op top met nu Delirium. En dat is er ook zo eentje. Silence!

Eentje wat helemaal bovenaan de lijst van requests staat in de top request elke werkdag. Behalve op vrijdag tussen 7 en 9 in de avond. Push en Universal Nation. En als je ook een track in gedachten hebt die bijvoorbeeld niet al te vaak voorbij komt hier bij Top, maar die jij keigoed vindt, voilà, dat is er top request voor jou. Dus laat eens van je horen morgenavond bij Kurt. Die helpt jou met plezier verder. James Hype is dit. Don't Wake Me Up.

0: zondagavond bij Top. Het beste uit de Dance Top 1000. Shuffle. We make you move. 937. Dit is Top.
1: Onvoorspelbaar, herkenbaar en gegarandeerd goed voor je humeur. Dance Top 1000 hit. De Shuffle, ook naar Top Headlines van 8. Bart.
2: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
3: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden, 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
2: De bestuurder is opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommern in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. In Montreal in Canada is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Remco Evenepoel rijdt als laatste. Hij start om 8:30. Bondscoach Serge Pauwels zit straks in de volgwagen en ziet geen stress bij zijn kopman.
4: Ik denk dat hij zo'n tijdrit echt probeert te benaderen als elke andere tijdrit. En dat is dat vast regime dat straks eigenlijk nu al gestart is. Maar zo vanaf het moment dat hij ook op de rollen gaat, is dat per minuut uitgekiend en gaat hij gewoon doen wat hij normaal is.
2: Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlene Reusser. Lotte Kopecky werd 6e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
5: 391B.
6: 637J.
7: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Christophe Abs.
1: Members of Mayday dit uur, 10 in 1. Ook Armand van Helden is erbij. Muziek van Dave Clark, Southside, The Prodigy zometeen. En nu Sash.
0: Top 1000 Shuffle. Dit is Top. We make you move. 420.
8: Mesdames, messieurs, le disjockey Sash est de retour.

geworden fans bitter zoet nieuws. Want Sash heeft aangekondigd dat hij na dit jaar officieel stopt met toeren en dus met pensioen gaat. En afgelopen augustus streek zijn afscheidstrein nog neer in België voor een exclusieve en volledig gratis toegankelijke festivalset op Parkpop Oostkamp, waar duizenden Belgen hem konden en mochten uitzwaaien. Misschien was jij er wel bij dat moment. Ja, luister Dance op 1000 Shuffle op zondagavond bij Top met nu de Prodigy in je radio. Dit is Smack My Bitch Up. Goeie avond.

Shapeshifters. Met Cookie, hè. En wie is Cookie? En wel, dat is de waanzinnige krachtige stem op zowel Lana's Team als de Back to Basics van de Britse gospelzangeres Cookie, oftewel Loliatta Williams. Voordat de Shapeshifters haar ontdekte, zongen ze voornamelijk in het achtergrondkoor, zoals Kylie Minogue, Miss Dynamite en Deepish Mode bijvoorbeeld. Zeg Jan, ik heb uitgekeken naar deze muziek van Dave Clark. Dit is Southside.

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Top! We make you move! 361.

Ja, het gigantische, iconische Mayday Festival in de Westfalenhalle in Dortmund, Duitsland, vond ook dit jaar op 30 april weer traditiegetrouw plaats. En Members of Mayday werd sinds enige tijd vervangen door Friends of Mayday. Het heeft allemaal te maken met oneenigheden tussen die organisatie en DJ Westbam van destijds. En zo shuffelen we lekker door naar de volgende track uit die Dance 1000 met Derp en Derp. Fijn dat je voor

End of Time, DJ Energy en Tatana. Daft, Punky Trash, een maffe punkachtige rotzooi. Ja, een Brits muziekmagazine sabbelde hun muziek destijds volledig neer. En dat was meteen dan ook de grondlegger voor die van Daft Punk destijds. En wat er toen allemaal is gebeurd, ja, dat is legendarisch toch, hè? Around the World, Daft Punk.

Silver en Living My Life. Blijf dat doen, ook op deze zondagavond. Maak er nog iets leuks van. En de muziek van de Dance op 1000 Shuffle hoor je nog tot middernacht hier bij Top. Superfly, die krijg je nog van mij. Let's Get Down. Nog een

0: NOS. Goedenavond. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
1: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeggen jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
0: In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommeren, in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. De CDU van bondskanselier Merz haalt er amper 5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat tiende. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
2: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
3: 391B.
4: 637J.
5: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
2: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

0: Top Check-in zit erop. Luisteraars Eileen uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
1: 391B.
2: 637J.
3: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
2: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag

0: check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
1: 391B.
2: 637J.
3: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
2: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.